0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Een 61-jarige Zweed is veroordeeld tot 4 jaar en 5 maanden celstraf, omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie, poging tot verkrachting, mishandeling en bedreiging. De rechtbank acht bewezen dat de man haar onder druk zette met geweld en haar in de gaten hield met camera's. De man moet ruim €18.000 schadevergoeding betalen. De Arubaanse premier Mike Eman stopt per 1 januari 2027 als regeringsleider en draagt in september het leiderschap van zijn partij, de AVP, over aan een nieuwe generatie. De aankondiging kwam onverwacht en leidde tot politieke beroering op Aruba, ook binnen de coalitie. De AVP kiest in september een opvolger, waarna wordt besloten wie wordt voorgedragen als nieuwe premier. Steeds meer mensen gebruiken sociale media als belangrijkste bron voor nieuws, blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Onder 18 tot 34-jarigen is dit gestegen van 20% 8 jaar geleden naar 33% nu. Traditionele nieuwsmerken worden nog steeds het meest vertrouwd, ook door gebruikers van sociale media. Bij een militaire oefening in Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt door een botsing tussen een Boxer panzervoertuig en een Fennec verkenningsvoertuig. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Münster tijdens oefening Fighter Lion, waaraan ongeveer 7000 Nederlandse militairen meedoen. De gewonden zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaak. Het weerbericht: droog en het koelt af naar 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Woensdag is er vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. It's Power

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.
5: Hitspower FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Een 61-jarige Zweed is veroordeeld tot 4 jaar en 5 maanden celstraf, omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie, poging tot verkrachting, mishandeling en bedreiging. De rechtbank acht bewezen dat de man haar onder druk zette met geweld en haar in de gaten hield met camera's. De man moet ruim €18.000 schadevergoeding betalen. De Arubaanse premier Mike Eman stopt per 1 januari 2027 als regeringsleider en draagt in september het leiderschap van zijn partij, de AVP, over aan een nieuwe generatie. De aankondiging kwam onverwacht en leidde tot politieke beroering op Aruba, ook binnen de coalitie. De AVP kiest in september een opvolger, waarna wordt besloten wie wordt voorgedragen als nieuwe premier. Steeds meer mensen gebruiken sociale media als belangrijkste bron voor nieuws, blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Onder 18 tot 34-jarigen is dit gestegen van 20% 8 jaar geleden naar 33% nu. Traditionele nieuwsmerken worden nog steeds het meest vertrouwd, ook door gebruikers van sociale media. Bij een militaire oefening in Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt door een botsing tussen een Boxer panzervoertuig en een Fennec verkenningsvoertuig. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Münster tijdens oefening Fighter Lion, waaraan ongeveer 7000 Nederlandse militairen meedoen. De gewonden zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaak. Het weerbericht: droog en het koelt af naar 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Woensdag is er vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: We'll be right back. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Een 61-jarige Zweed is veroordeeld tot 4 jaar en 5 maanden celstraf, omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie, poging tot verkrachting, mishandeling en bedreiging. De rechtbank acht bewezen dat de man haar onder druk zette met geweld en haar in de gaten hield met camera's. De man moet ruim 18.000 euro schadevergoeding betalen. De Arubaanse premier Mike Eman stopt per 1 januari 2027 als regeringsleider en draagt in september het leiderschap van zijn partij, de AVP, over aan een nieuwe generatie. De aankondiging kwam onverwacht en leidde tot politieke beroering op Aruba, ook binnen de coalitie. De AVP kiest in september een opvolger, waarna wordt besloten wie wordt voorgedragen als nieuwe premier. Steeds meer mensen gebruiken sociale media als belangrijkste bron voor nieuws, blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Onder 18 tot 34-jarigen is dit gestegen van 20% 8 jaar geleden naar 33% nu. Traditionele nieuwsmerken worden nog steeds het meest vertrouwd, ook door gebruikers van sociale media. Bij een militaire oefening in Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt door een botsing tussen een Boxer panzervoertuig en een Fennec verkenningsvoertuig. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Münster tijdens oefening Fighter Lion, waaraan ongeveer 7000 Nederlandse militairen meedoen. De gewonden zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaak. Het weerbericht: droog en het koelt af naar 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Woensdag is er vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd is de muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.
2: This runs out going to the go-go.

Thank you very much, you're welcome. I can't see you behind you.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android, en Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Een 61-jarige Zweed is veroordeeld tot 4 jaar en 5 maanden celstraf, omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie, poging tot verkrachting, mishandeling en bedreiging. De rechtbank acht bewezen dat de man haar onder druk zette met geweld en haar in de gaten hield met camera's. De man moet ruim €18.000 schadevergoeding betalen. De Arubaanse premier Mike Eman stopt per 1 januari 2027 als regeringsleider en draagt in september het leiderschap van zijn partij, de AVP, over aan een nieuwe generatie. De aankondiging kwam onverwacht en leidde tot politieke beroering op Aruba, ook binnen de coalitie. De AVP kiest in september een opvolger, waarna wordt besloten wie wordt voorgedragen als nieuwe premier. Steeds meer mensen gebruiken sociale media als belangrijkste bron voor nieuws, blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Onder 18 tot 34-jarigen is dit gestegen van 20% 8 jaar geleden naar 33% nu. Traditionele nieuwsmerken worden nog steeds het meest vertrouwd, ook door gebruikers van sociale media. Bij een militaire oefening in Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt door een botsing tussen een Boxer panzervoertuig en een Fennec verkenningsvoertuig. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Münster tijdens oefening Fighter Lion, waaraan ongeveer 7000 Nederlandse militairen meedoen. De gewonden zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaak. Het weerbericht: droog en het koelt af naar 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Woensdag is er vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

0: right back. Het is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Een Russisch oorlogsschip heeft waarschuwingsschoten gelost op een Engels jacht in het kanaal, ruim 30 kilometer ten zuiden van het eiland White, buiten Britse territoriale wateren. Dit gebeurde nadat het fregat admiraal Grigorovich en het Britse jacht geen radiocontact konden krijgen. Rusland stelt dat het zeilschip te dicht bij het fregat kwam. Jeremy Clarkson heeft bekendgemaakt dat hij kanker heeft. De Britse presentator vertelt in het vijfde seizoen van Clarkson's Farm, dat vannacht in première ging op Amazon Prime Video, dat hij sinds mei weet dat hij een agressieve, maar vroeg ontdekte vorm van de ziekte heeft. Ook is te zien dat een deel van zijn ziekenhuisbehandeling niet volgens plan verloopt. Het driedaagse staatsbezoek van de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako aan Nederland is begonnen. In de ochtend legde zij een krans bij het Nationaal Monument op de Dam, waarna zij samen met de koning een bezoek brachten aan kennisinstituut Deltares. De eerste dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het paleis op de Dam. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro, zoon van de oud-president, veroordeeld tot 4 jaar en 2 maanden cel wegens pogingen tot beïnvloeding van de rechtszaak tegen zijn vader. Hij zou de Amerikaanse regering hebben gevraagd om sancties in te stellen tegen Brazilië en Braziliaanse opperrechters. Bolsonaro mag daardoor 8 jaar lang geen publiek ambt bekleden. Het weerbericht. Vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. In het zuiden is het droog en met veel zon in de middag wordt het daar 23 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. De beste muziek ooit gemaakt.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Jeremy Clarkson heeft bekendgemaakt dat hij kanker heeft. De Britse presentator vertelt in het vijfde seizoen van Clarkson's Farm, dat vannacht in première ging op Amazon Prime Video, dat hij sinds mei weet dat hij een agressieve, maar vroeg ontdekte vorm van de ziekte heeft. Ook is te zien dat een deel van zijn ziekenhuisbehandeling niet volgens plan verloopt. Een Russisch oorlogsschip heeft waarschuwingsschoten gelost op een Engels jacht in het kanaal, ruim 30 kilometer ten zuiden van het eiland Wight, buiten Britse territoriale wateren. Dit gebeurde nadat het fregat admiraal Grigorovich en het Britse jacht geen radiocontact konden krijgen. Rusland stelt dat het zeilschip te dicht bij het fregat kwam. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro, zoon van de oud-president, veroordeeld tot 4 jaar en 2 maanden cel wegens pogingen tot beïnvloeding van de rechtszaak tegen zijn vader. Hij zou de Amerikaanse regering hebben gevraagd om sancties in te stellen tegen Brazilië en Braziliaanse opperrechters. Bolsonaro mag daardoor 8 jaar lang geen publiek ambt bekleden. Het 3-daagse staatsbezoek van de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako aan Nederland is begonnen. In de ochtend legde zij een krans bij het Nationaal Monument op de Dam, waarna zij samen met de koning een bezoek brachten aan kennisinstituut Deltares. De eerste dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het paleis op de Dam. Het weerbericht: vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. In het zuiden is het droog en met veel zon in de middag wordt het daar 23 tot 25 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: De hits van muziek ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: right back.
1: Het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Jeremy Clarkson heeft bekendgemaakt dat hij kanker heeft. De presentator deelde dit nieuws in de laatste twee afleveringen van het vijfde seizoen van Clarkson's Farm, die afgelopen nacht in première gingen op Amazon Prime Video. Volgens Clarkson gaat het om een agressieve vorm die in een vroeg stadium is ontdekt. Een Russisch oorlogsschip heeft in het kanaal waarschuwingsschoten gelost op een Engels jacht, ruim 30 kilometer ten zuiden van het eiland Wight, buiten Britse territoriale wateren. De schoten werden volgens Russische en Britse autoriteiten gelost nadat pogingen om radiocontact te krijgen met het jacht mislukt waren. Het Britse zeiljacht bevond zich volgens de opvarenden ongeveer 400 tot 500 meter van het Russische fregat. Jelte de Haan uit Leeuwarden is gisterochtend op 5-jarige leeftijd overleden aan metachromatische leukodystrofie, een zeldzame en dodelijke metabole ziekte. Hij werd bekend als het gezicht van meerdere acties om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekte, waaronder Serious Request en MetaKids. De Jelte Next Gen Award werd naar hem vernoemd. Oostenrijk heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen van Jordanië met 3-1. De ploeg kwam na 20 minuten op voorsprong via Romano Schmid en liep uit door een eigen doelpunt van Yazan Al-Arab en een strafschop van Marco Arnautovic in de 12e minuut van de blessuretijd. Jordanië scoorde kort na rust via Ali Olwan. Het weerbericht: vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. In het zuiden is het droog en met veel zon in de middag wordt het daar 23 tot 25 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet,
2: RadioNet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Lunch op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Een Russisch oorlogsschip heeft in het kanaal waarschuwingsschoten gelost op een Engels jacht. Ruim 30 kilometer ten zuiden van het eiland Wight, buiten Britse territoriale wateren. De schoten werden volgens Russische en Britse autoriteiten gelost nadat pogingen om radiocontact te krijgen met het jacht mislukt waren. Het Britse zeiljacht bevond zich volgens de opvarenden ongeveer 400 tot 500 meter van het Russische fregat. Jeremy Clarkson heeft bekendgemaakt dat hij kanker heeft. De presentator deelde dit nieuws in de laatste twee afleveringen van het vijfde seizoen van Clarkson's Farm, die afgelopen nacht in première gingen op Amazon Prime Video. Volgens Clarkson gaat het om een agressieve vorm die in een vroeg stadium is ontdekt. Oostenrijk heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen van Jordanië met 3-1. De ploeg kwam na 20 minuten op voorsprong via Romano Schmid en liep uit door een eigen doelpunt van Yazan Al-Arab en een strafschop van Marco Arnautovic in de 12e minuut van de blessuretijd. Jordanië scoorde kort na rust via Ali Olwan. Jelte de Haan uit Leeuwarden is gisterochtend op 5-jarige leeftijd overleden aan metachromatische leukodystrofie, een zeldzame en dodelijke metabole ziekte. Hij werd bekend als het gezicht van meerdere acties om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekte, waaronder Serious Request en MetaKids. De Jelte Next Gen Award werd naar hem vernoemd. Het weerbericht: vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. In het zuiden is het droog en met veel zon in de middag wordt het daar 23 tot 25 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Rijen zoekt een specialistisch team vandaag in het uitgebrande huis aan de Hoofdstraat naar de vermiste bewoner. De brand brak kort voor middernacht uit en een deel van de woning is ingestort. De omgeving blijft afgezet vanwege instortingsgevaar en de politie bewaakt het gebied. De Noorse kroonprinses Mette Marit herstelt in het ziekenhuis van een longtransplantatie. Het Noorse Koningshuis meldt dat de 52-jarige echtgenote van kroonprins Haakon succesvol is geopereerd. Begin deze maand was zij op de wachtlijst geplaatst vanwege longfibrose. Nederland en de rest van Europa moeten sneller, minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor hun veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie die minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In 2030 moet een plan gestart zijn waarbij Europa grotendeels zelf verantwoordelijk wordt voor de eigen veiligheid. Het Amerikaanse leger heeft bij aanvallen op Iran gebruik gemaakt van de AI-tool Grok van Elon Musk. Dit is bevestigd door het Amerikaanse ministerie van Justitie in een rechtszaak over de exploitatie van datacenters van xAI, het bedrijf achter Grok. De Amerikaanse regering noemt xAI van nationaal belang voor veiligheid en energiezekerheid en wil de rechtszaak laten blokkeren. Het weerbericht: vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. In het zuiden is het droog en met veel zon in de middag wordt het daar 23 tot 25 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnen.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
5: I remember only too well.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Noorse kroonprinses Mette Marit herstelt in het ziekenhuis van een longtransplantatie. Het Noorse koningshuis meldt dat de 52-jarige echtgenote van kroonprins Haakon succesvol is geopereerd. Begin deze maand was zij op de wachtlijst geplaatst vanwege longfibrose. In Rijen zoekt een specialistisch team vandaag in het uitgebrande huis aan de Hoofdstraat naar de vermiste bewoner. De brand brak kort voor middernacht uit en een deel van de woning is ingestort. De omgeving blijft afgezet vanwege instortingsgevaar en de politie bewaakt het gebied. Het Amerikaanse leger heeft bij aanvallen op Iran gebruik gemaakt van de AI-tool Grok van Elon Musk. Dit is bevestigd door het Amerikaanse ministerie van Justitie in een rechtszaak over de exploitatie van datacenters van xAI, het bedrijf achter Grok. De Amerikaanse regering noemt xAI van nationaal belang voor veiligheid en energiezekerheid en wil de rechtszaak laten blokkeren. Nederland en de rest van Europa moeten sneller, minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor hun veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie die minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In 2030 moet een plan gestart zijn waarbij Europa grotendeels zelf verantwoordelijk wordt voor de eigen veiligheid. Het weerbericht: vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. In het zuiden is het droog en met veel zon in de middag wordt het daar 23 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Eis jare lange kosten. Doe heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders meer. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken. En aan mijn dagelijkse vol.

of in Ede. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard aan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Aan een koster is geen zotje. Hij is een mens van vlees en been.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het kabinet wil maatregelen nemen tegen te hoge en onduidelijke prijzen bij dierenartsen en werkt aan nieuwe wetgeving tegen financiële prikkels. Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat de tarieven voor dierenartszorg sinds 1991 tot 3 keer sneller zijn gestegen dan de inflatie, vooral bij commerciële ketens. De Tweede Kamer vroeg eerder al om maximumtarieven voor behandelingen. De concepttekst van een intentieverklaring tussen Iran en de Verenigde Staten is uitgelekt en gepubliceerd door Al Arabiya en Bloomberg. Volgens het 14-puntenplan zouden sancties en blokkades worden opgeheven, krijgt Iran toegang tot bevroren tegoeden en wordt onderhandeld over vrede en economische samenwerking. Verdere afspraken over het nucleaire programma worden in een definitief akkoord vastgelegd. Elon Musk is de eerste persoon ooit met een vermogen van $1 biljoen na de recente beursgang van zijn ruimtebedrijf SpaceX. De waarde van zijn vermogen bestaat grotendeels uit aandelen. Vorig jaar gaf Musk minder dan 0,1% van zijn totale vermogen aan goede doelen of stichtingen. Wout van Aert doet niet mee aan de komende Tour de France vanwege een aanhoudende elleboogblessure. Dat meldt zijn ploeg Visma Lease Bike, die stelt dat de Belg onvoldoende hersteld is voor deelname. Van Aert raakt vorige week geblesseerd na een val tijdens een training voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Het weerbericht: vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. In het zuiden is het droog en met veel zon in de middag wordt het daar 23 tot 25 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle voor een goede nachtrust. Op jouw stijl.

0: Stations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
1: Radionet met een D.
0: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonneluxe producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: Trots op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De concepttekst van een intentieverklaring tussen Iran en de Verenigde Staten is uitgelekt en gepubliceerd door Al Arabiya en Bloomberg. Volgens het 14-puntenplan zouden sancties en blokkades worden opgeheven, krijgt Iran toegang tot bevroren tegoeden en wordt onderhandeld over vrede en economische samenwerking. Verdere afspraken over het nucleaire programma worden in een definitief akkoord vastgelegd. Het kabinet wil maatregelen nemen tegen te hoge en onduidelijke prijzen bij dierenartsen en werkt aan nieuwe wetgeving tegen financiële prikkels. Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat de tarieven voor dierenartszorg sinds 1991 tot 3 keer sneller zijn gestegen dan de inflatie, vooral bij commerciële ketens. De Tweede Kamer vroeg eerder al om maximumtarieven voor behandelingen. Wout van Aert doet niet mee aan de komende Tour de France vanwege een aanhoudende elleboogblessure. Dat meldt zijn ploeg Visma Lease Bike, die stelt dat de Belg onvoldoende hersteld is voor deelname. Van Aert raakt vorige week geblesseerd na een val tijdens een training voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Elon Musk is de eerste persoon ooit met een vermogen van $1 biljoen na de recente beursgang van zijn ruimtebedrijf SpaceX. De waarde van zijn vermogen bestaat grotendeels uit aandelen. Vorig jaar gaf Musk minder dan 0,1% van zijn totale vermogen aan goede doelen of stichtingen. Het weerbericht: vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. In het zuiden is het droog en met veel zon in de middag wordt het daar 23 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof

zoveel meer en echt gemeend zijn. Heb jij dat ook? Gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. In België is een automobilist veroordeeld tot 27 jaar cel voor het inrijden op een groep carnavalsvierders in Strepy-Brakenie, waarbij 4 jaar geleden 7 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten. De bestuurder reed ruim 3 keer zo hard als toegestaan en filmde de rit met zijn telefoon. Zijn passagier kreeg een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar wegens schuldig verzuim. Bij Lauwersoog is sinds begin juni geen moederdolfijn met kalf waargenomen, maar slechts 1 mannelijke dolfijn. Dat meldt SOS Dolfijn na analyse van foto's en video's. Medewerkers van SOS Dolfijn en het Werelderfgoedcentrum Waddenzee houden het dier in de gaten. Schotse WK-fans hebben in Boston gezorgd voor lege biervaten in meerdere kloegen na hun eerste wedstrijd in het nabijgelegen Gillette Stadium, die zij met 1-0 van Haiti wonnen. Ook supporters uit andere landen zorgen voor opvallende momenten in onder meer Dallas, Toronto en Mexico-stad. Er is daarnaast kritiek op het visumbeleid en de omgang met spelers en scheidsrechters door de Verenigde Staten. In heel Nederland geldt vanaf morgenochtend het Nationaal Hitteplan, heeft het RIVM besloten na overleg met het KNMI. De maatregel is genomen omdat het vanaf donderdag erg warm wordt, met temperaturen ruim boven de 27 graden en meer dan 30 graden op vrijdag. Tegelijk geldt code geel voor het hele land, behalve de Waddeneilanden. Het weerbericht. Vanmiddag weet de zon iets vaker door te breken, als eerste in het zuiden van het land. Van noord naar zuid is het tussen 18 en 26 graden. Vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang aangenaam. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. H-Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Smartphone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
5: Altijd en overal. 24 uur per dag.
4: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij Lauwersoog is sinds begin juni geen moederdolfijn met kalf waargenomen, maar slechts één mannelijke dolfijn. Dat meldt SOS Dolfijn na analyse van foto's en video's. Medewerkers van SOS Dolfijn en het Werelderfgoedcentrum Waddenzee houden het dier in de gaten. In België is een automobilist veroordeeld tot 27 jaar cel voor het inrijden op een groep carnavalsvierders in Strepy-Brakenie, waarbij 4 jaar geleden 7 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten. De bestuurder reed ruim 3 keer zo hard als toegestaan en filmde de rit met zijn telefoon. Zijn passagier kreeg een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar wegens schuldig verzuim. In heel Nederland geldt vanaf morgenochtend het Nationaal Hitteplan, heeft het RIVM besloten na overleg met het KNMI. De maatregel is genomen omdat het vanaf donderdag erg warm wordt, met temperaturen ruim boven de 27 graden en meer dan 30 graden op vrijdag. Tegelijk geldt code geel voor het hele land, behalve de Waddeneilanden. Schotse WK-fans hebben in Boston gezorgd voor lege biervaten in meerdere kloegen na hun eerste wedstrijd in het nabijgelegen Gillette Stadium, die zij met 1-0 van Haiti wonnen. Ook supporters uit andere landen zorgen voor opvallende momenten in onder meer Dallas, Toronto en Mexico-stad. Er is daarnaast kritiek op het visumbeleid en de omgang met spelers en scheidsrechters door de Verenigde Staten. Het weerbericht. Vanmiddag weet de zon iets vaker door te breken, als eerste in het zuiden van het land. Van noord naar zuid is het tussen 18 en 26 graden. Vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang aangenaam. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Zeker 800 gebruikers van sportpoolplatform Scorito hebben een mail gekregen met het verzoek om binnen een week enkele honderden euro's te betalen, omdat zij volgens het bedrijf een zakelijk pakket nodig hebben. Scorito stelt dat groepen met meer dan 10 collega's een betaald pakket moeten aanschaffen, met prijzen vanaf 100 euro tot enkele duizenden euro's. Het platform heeft bijna 1,5 miljoen deelnemers en 5000 bedrijven met een zakelijk pakket. De heropening van de Hubertustunnel in Den Haag is uitgesteld tot rond half september, doordat aanpassingen nodig zijn aan de installaties en systemen. Verkeer moet tot die tijd omrijden via bestaande omleidingen. De boete voor de aannemer loopt verder op, omdat ook de geplande opening begin juli niet wordt gehaald. In Den Haag is het proces begonnen tegen een 66-jarige man uit Ede. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van leiding geven aan plundertochten, brandstichting en betrokkenheid bij de massaslachting van 3000 Tutsi's in de regio Butare. De zaak wordt via een livestream gevolgd in Rwanda. Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De voormalige speler en coach van de club tekent voor 2 jaar met een optie op een 3e jaar, samen met assistent Sipke Hulshof. Van Bronckhorst volgt Robin van Persie op, die 1,5 week geleden werd ontslagen. Het weerbericht. Vanmiddag weet de zon iets vaker door te breken, als eerste in het zuiden van het land. Van noord naar zuid is het tussen 18 en 26 graden. Vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang aangenaam. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Power FM.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Gaan met me mee. Lieve mensen, er is een liedje van het laatste album.
1: Your station number one
2: is Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De heropening van de Hubertustunnel in Den Haag is uitgesteld tot rond half september, doordat aanpassingen nodig zijn aan de installaties en systemen. Verkeer moet tot die tijd omrijden via bestaande omleidingen. De boete voor de aannemer loopt verder op, omdat ook de geplande opening begin juli niet wordt gehaald. De rechtbank in Amsterdam heeft een 34-jarige man veroordeeld tot 30 maanden cel, maar van 6 maanden voorwaardelijk, voor bankfraude. Hij opende vorig jaar 47 bankrekeningen op naam van anderen bij ABN AMRO. Dat deed hij door met een app scans te maken van identiteitsbewijzen en gezichten. Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De voormalige speler en coach van de club tekent voor 2 jaar met een optie op een 3e jaar, samen met assistent Sipke Hulshof. Van Bronckhorst volgt Robin van Persie op, die 1,5 week geleden werd ontslagen. In Den Haag is het proces begonnen tegen een 66-jarige man uit Ede. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van leiding geven aan plundertochten, brandstichting en betrokkenheid bij de massaslachting van 3000 Tutsi's in de regio Butare. De zaak wordt via een livestream gevolgd in Rwanda. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: be right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het Italiaanse vervoersbedrijf ATM in Milaan heeft meerdere mannelijke trambestuurders per direct geschorst wegens het delen van beelden van vrouwelijke passagiers via WhatsApp. Het Openbaar Ministerie onderzoekt zeker één bestuurder op het illegaal verkrijgen van camerabeelden en liet huiszoekingen uitvoeren bij 5 andere medewerkers. De zaak kwam aan het licht nadat een passagier beelden en reacties op het telefoonscherm van een medewerker zag. De politie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie in een flat aan de Remeide in Amsterdam-Nieuw-West, waarbij 7 mensen gewond raakten. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de explosie, poging tot doodslag, het voorbereiden van explosies of plofkraken en bezit van explosieven. De rechtbank heeft bepaald dat de mannen 2 weken langer in voorarrest blijven. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijke aanvaring bij Terschelling in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Het gerechtshof in Leeuwarden oordeelde dat de kapitein zich niet onvoorzichtig heeft gedragen en geen schuld heeft aan de aanvaring waarbij 4 mensen omkwamen. Eerder was hij veroordeeld tot een taakstraf. De directeur van het Louvre heeft 4 maanden na zijn aantreden gewaarschuwd dat het museum in slechte staat verkeert en kampt met verouderde technische installaties. In de Franse Senaat werd het aangekondigde renovatieproject besproken, dat naar verwachting 1 miljard euro kost. De financiering komt van hogere ticketprijzen voor niet-EU-burgers, donaties en steun uit Abu Dhabi, niet uit de Franse staatskas. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: ZFM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De politie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie in een flat aan de Remijden in Amsterdam-Nieuw-West, waarbij 7 mensen gewond raakten. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de explosie, poging tot doodslag, het voorbereiden van explosies of plofkraken en bezit van explosieven. De rechtbank heeft bepaald dat de mannen 2 weken langer in voorarrest blijven. Het Italiaanse vervoersbedrijf ATM in Milaan heeft meerdere mannelijke trambestuurders per direct geschorst wegens het delen van beelden van vrouwelijke passagiers via WhatsApp. Het Openbaar Ministerie onderzoekt zeker 1 bestuurder op het illegaal verkrijgen van camerabeelden en liet huiszoekingen uitvoeren bij 5 andere medewerkers. De zaak kwam aan het licht nadat een passagier beelden en reacties op het telefoonscherm van een medewerker zag. De directeur van het Louvre heeft 4 maanden na zijn aantreden gewaarschuwd dat het museum in slechte staat verkeert en kampt met verouderde technische installaties. In de Franse Senaat werd het aangekondigde renovatieproject besproken, dat naar verwachting 1 miljard euro kost. De financiering komt van hogere ticketprijzen voor niet-EU-burgers, donaties en steun uit Abu Dhabi, niet uit de Franse staatskas. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijke aanvaring bij Terschelling in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Het gerechtshof in Leeuwarden oordeelde dat de kapitein zich niet onvoorzichtig heeft gedragen en geen schuld heeft aan de aanvaring waarbij 4 mensen omkwamen. Eerder was hij veroordeeld tot een taakstraf. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: right back. Op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het conflict tussen de Tweede Kamer en oud-Kamervoorzitter Ariep is beëindigd na mediation. Volgens huidig Kamervoorzitter Van Kampen brengt de overeenkomst rust in een kwestie die al lange tijd speelt. Over de inhoud worden vanwege het vertrouwelijke karakter geen mededelingen gedaan. In een huis in Rijen waar gisteravond brand uitbrak is een lichaam gevonden. De politie onderzoekt nog om wie het gaat en of het de vermiste bewoner is. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekendgemaakt. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Yezugus van Defensie bekendgemaakt tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtsgenoot Fedorov. De helft van het bedrag gaat naar drones van de Nederlandse defensieindustrie. De rest naar Amerikaanse wapensystemen, zoals Patriot-raketten en F-16's. Topcrimineel Shurandy Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao, nadat het Hoge Rechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten daar toestemming voor gaf. Tyson Q verblijft nu in de extra beveiligde inrichting in Vught, in afwachting van zijn zaak op Curaçao. Hij geldt volgens justitie als een leider van de No Limit Soldiers, een criminele organisatie uit Curaçao. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
7: Altijd en overal. 24 uur per dag.
1: Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Sinds het ingaan van het staakt het vuren zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza ruim 1000 Palestijnen om het leven gekomen. In dezelfde periode meldt het Israëlische leger dat 5 militairen zijn gedood of aan hun verwondingen zijn bezweken. Het ministerie in Gaza geeft aan dat bij de Palestijnse slachtoffers meer vrouwen en kinderen zijn omgekomen dan mannen. De Curaçaose verdachte Shirendi Tyson Q is na goedkeuring door het Hoge Rechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. In afwachting van zijn strafzaak verblijft hij tijdelijk in de extra beveiligde inrichting in Vught vanwege beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. Justitie ziet Q als een kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen volgens het waterschap boven de normen voor oppervlaktewater, zowel in grote wateren, poldersloten als grondwater. Rond de vliegbasis Leeuwarden kwamen de waarden tot 900 keer boven de norm uit. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van hun intentieverklaring bekendgemaakt. In het document staat dat beide landen militaire operaties staken, sancties worden opgeheven en Iran weer olie mag exporteren. Vanaf de ondertekening, die binnenkort in Zwitserland gepland staat, begint een periode van 60 dagen, waarin wordt onderhandeld over een definitief akkoord. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Sinds het ingaan van het staakt het vuren zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza ruim 1000 Palestijnen om het leven gekomen. In dezelfde periode meldt het Israëlische leger dat 5 militairen zijn gedood of aan hun verwondingen zijn bezweken. Het ministerie in Gaza geeft aan dat bij de Palestijnse slachtoffers meer vrouwen en kinderen zijn omgekomen dan mannen. De Curaçaose verdachte Shirendi Tyson Q is na goedkeuring door het Hooggerechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. In afwachting van zijn strafzaak verblijft hij tijdelijk in de extra beveiligde inrichting in Vught vanwege beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. Justitie ziet Q als een kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen volgens het waterschap boven de normen voor oppervlaktewater, zowel in grote wateren, poldersloten als grondwater. Rond de vliegbasis Leeuwarden kwamen de waarden tot 900 keer boven de norm uit. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van hun intentieverklaring bekendgemaakt. In het document staat dat beide landen militaire operaties staken, sancties worden opgeheven en Iran weer olie mag exporteren. Vanaf de ondertekening, die binnenkort in Zwitserland gepland staat, begint een periode van 60 dagen, waarin wordt onderhandeld over een definitief akkoord. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Ook van van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
1: Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zo

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Sinds het ingaan van het staakt het vuren zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza ruim 1000 Palestijnen om het leven gekomen. In dezelfde periode meldt het Israëlische leger dat 5 militairen zijn gedood of aan hun verwondingen zijn bezweken. Het ministerie in Gaza geeft aan dat bij de Palestijnse slachtoffers meer vrouwen en kinderen zijn omgekomen dan mannen. De Curaçaose verdachte Shirendi Tyson Q is na goedkeuring door het Hoge Rechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. In afwachting van zijn strafzaak verblijft hij tijdelijk in de extra beveiligde inrichting in Vught vanwege beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. Justitie ziet Q als een kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen volgens het waterschap boven de normen voor oppervlaktewater, zowel in grote wateren, poldersloten als grondwater. Rond de vliegbasis Leeuwarden kwamen de waarden tot 900 keer boven de norm uit. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van hun intentieverklaring bekendgemaakt. In het document staat dat beide landen militaire operaties staken, sancties worden opgeheven en Iran weer olie mag exporteren. Vanaf de ondertekening, die binnenkort in Zwitserland gepland staat, begint een periode van 60 dagen, waarin wordt onderhandeld over een definitief akkoord. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

niet bang. Dat je fouten maakt is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij. In dit leven ben je nooit alleen. Dat is

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Sinds het ingaan van het staakt het vuren zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza ruim 1000 Palestijnen om het leven gekomen. In dezelfde periode meldt het Israëlische leger dat 5 militairen zijn gedood of aan hun verwondingen zijn bezweken. Het ministerie in Gaza geeft aan dat bij de Palestijnse slachtoffers meer vrouwen en kinderen zijn omgekomen dan mannen. De Curaçaose verdachte Shirendi Tyson Q is na goedkeuring door het Hoge Rechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. In afwachting van zijn strafzaak verblijft hij tijdelijk in de extra beveiligde inrichting in Vught vanwege beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. Justitie ziet Q als een kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen volgens het waterschap boven de normen voor oppervlaktewater, zowel in grote wateren, poldersloten als grondwater. Rond de vliegbasis Leeuwarden kwamen de waarden tot 900 keer boven de norm uit. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van hun intentieverklaring bekendgemaakt. In het document staat dat beide landen militaire operaties staken, sancties worden opgeheven en Iran weer olie mag exporteren. Vanaf de ondertekening, die binnenkort in Zwitserland gepland staat, begint een periode van 60 dagen, waarin wordt onderhandeld over een definitief akkoord. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Your station number one.

die mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten.

0: ZFM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Sinds het ingaan van het staakt het vuren zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza ruim 1000 Palestijnen om het leven gekomen. In dezelfde periode meldt het Israëlische leger dat 5 militairen zijn gedood of aan hun verwondingen zijn bezweken. Het ministerie in Gaza geeft aan dat bij de Palestijnse slachtoffers meer vrouwen en kinderen zijn omgekomen dan mannen. De Curaçaose verdachte Shirendi Tyson Q is na goedkeuring door het Hoge Rechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. In afwachting van zijn strafzaak verblijft hij tijdelijk in de extra beveiligde inrichting in Vught vanwege beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. Justitie ziet Q als een kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen volgens het waterschap boven de normen voor oppervlaktewater, zowel in grote wateren, poldersloten als grondwater. Rond de vliegbasis Leeuwarden kwamen de waarden tot 900 keer boven de norm uit. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van hun intentieverklaring bekendgemaakt. In het document staat dat beide landen militaire operaties staken, sancties worden opgeheven en Iran weer olie mag exporteren. Vanaf de ondertekening, die binnenkort in Zwitserland gepland staat, begint een periode van 60 dagen, waarin wordt onderhandeld over een definitief akkoord. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.